0: Nee, ik woon in Vaart.
1: Ja, of twee.
0: Nee, ik woon in Vaart. Ja, ik woon in Vaart.
2: Pietje, Lennie, dat gaat goed.
0: Pietje, Lennie.

0: Nee, gewoon 5.
1: Elftje. Nee, nou niet, Sergeant. Elftje.
0: Nee, gewoon 5 hondjes. Nee, gewoon 5.
1: Turn on 8 on 10.